Ontdek Coiffure Leroy, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Leroy ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Leroy. Even ontspannen, even helemaal jij.

De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de begroting. In de vroege avond meldde minister-president Diependaele dat de moeilijke oefening gelukt is en dat Vlaanderen voor de komende 3 jaren een begroting in evenwicht heeft. Woensdag om 2 uur, 2 dagen na de oorspronkelijke deadline, legt Diependaele zijn septemberverklaring af in het parlement. Inhoudelijke details zijn nog niet bekend, maar diverse bronnen melden onder andere een verhoging van de registratierechten bij aankoop van vastgoed, duurt dienstenchecks en 300 miljoen euro schrapping van subsidies. Het ziet er naar uit dat politica Ginny Beels toch zal moeten opstappen uit het Antwerps provinciebestuur. Haar partijvoorzitter bij Vooruit, Con Rousseau, wil Beels weg omdat ze een te eigen gereden koers zou varen. Beels gaf aan niet zelf te willen vertrekken omdat ze niets verkeerds heeft gedaan. Maar Vooruit heeft nu een akkoord gesloten met CD&V om Beels toch uit het bestuur te duwen. CD&V zal een Vlaams spoeddecreet in die zin steunen en krijgt dan in ruil het mandaat van Beels. Wie die plaats krijgt, is nog niet duidelijk. De directeur van de maatschappij die de Eiffeltoren uitbaat moet opstappen. De man zijn positie was onhoudbaar geworden na een religieus incident enkele weken geleden. Een hindoeïstische delegatie die de toren wilde bezoeken had gevraagd om de interactie met vrouwen maximaal te beperken en de directeur stuurde daarop alle vrouwelijke werknemers naar huis. De kwestie veroorzaakte in Frankrijk grote verontwaardiging. De Eiffeltoren bleef zelfs een dag gesloten door een protestactie van het personeel. En Marokko heeft voor het eerst een vrouwelijke premier, Fatima Zahra El Mansouri, is in die functie benoemd door koning Mohammed. Ze

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die
2: goeiemorgen,
1: waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
1: En voor de
4: goeienavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
3: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de begroting. In de vroege avond meldde minister-president Diependaele dat de moeilijke oefening gelukt is en dat Vlaanderen voor de komende 3 jaren een begroting in evenwicht heeft. Woensdag om 2 uur, 2 dagen na de oorspronkelijke deadline, legt Diependaele zijn septemberverklaring af in het parlement. Inhoudelijke details zijn nog niet bekend, maar diverse bronnen melden onder andere een verhoging van de registratierechten bij aankoop van vastgoed, duurt dienstenchecks en 300 miljoen euro schrapping van subsidies. Het ziet er naar uit dat politica Ginny Beels toch zal moeten opstappen uit het Antwerps provinciebestuur. Haar partijvoorzitter Bij Vooruit, Con Rousseau, wil Beels weg omdat ze een te eigen gereden koers zou varen. Beels gaf aan niet zelf te willen vertrekken omdat ze niets verkeerds heeft gedaan. Maar Vooruit heeft nu een akkoord gesloten met CD&V om Beels toch uit het bestuur te duwen. CD&V zal een Vlaams spoeddecreet in die zin steunen en krijgt dan in ruil het mandaat van Beels. Wie die plaats krijgt, is nog niet duidelijk. De directeur van de maatschappij die de Eiffeltoren uitbaat moet opstappen. De man zijn positie was onhoudbaar geworden na een religieus incident enkele weken geleden. Een hindoeïstische delegatie die de toren wilde bezoeken had gevraagd om de interactie met vrouwen maximaal te beperken en de directeur stuurde daarop alle vrouwelijke werknemers naar huis. De kwestie veroorzaakte in Frankrijk grote verontwaardiging. De Eiffeltoren bleef zelfs een dag gesloten door een protestactie van het personeel. En Marokko heeft voor het eerst een vrouwelijke premier. Fatima Zahra El Mansouri is in die functie benoemd door koning Mohammed. Ze is 50 en was tot nu burgemeester van Marrakesh. Haar sociaal-liberale partij won 4 dagen geleden de verkiezingen in het land. El Mansouri moet nu een nieuwe coalitie vormen die vooral de belabberde Marokkaanse economie weer aan de praat moet krijgen. Die regering zal ook flink moeten investeren in het WK voetbal van 2030 dat aan Marokko is toegewezen. De nacht is erg zacht met voor eind september uitzonderlijke minima net onder 20 graden, 30 graden. Daarna begint de dag licht bewolkt met later opnieuw veel zon en temperaturen.

0: jaar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Larrois ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure Larrois. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Ben jij een ochtendmens?
2: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
1: een vette schijf.
2: Zelfs in die
3: monsterfile van 340 kilometer.
2: Kies je voor.
1: Even een fun fact.
2: Of met de collega's voor.
1: De meest foute 80's hit.
2: Gelijk heb je. Want voor elke mood
3: is iets anders goed.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de begroting. In de vroege avond meldde minister-president Diependalen dat de moeilijke oefening gelukt is en dat Vlaanderen voor de komende 3 jaren een begroting in evenwicht heeft. Woensdag om 2 uur, 2 dagen na de oorspronkelijke deadline, legt Diependalen zijn septemberverklaring af in het parlement. Inhoudelijke details zijn nog niet bekend, maar diverse bronnen melden onder andere een verhoging van de registratierechten bij aankoop van vastgoed, duurt dienstenchecks en 300 miljoen euro schrapping van subsidies. Het ziet er naar uit dat politica Ginny Beels toch zal moeten opstappen uit het Antwerps provinciebestuur. Haar partijvoorzitter Bij Vooruit, Con Rousseau, wil Beels weg omdat ze een te eigen gereden koers zou varen. Beels gaf aan niet zelf te willen vertrekken omdat ze niets verkeerds heeft gedaan. Maar Vooruit heeft nu een akkoord gesloten met CD&V om Beels toch uit het bestuur te duwen. CD&V zal een Vlaams spoeddecreet in die zin steunen en krijgt dan in ruil het mandaat van Beels. Wie die plaats krijgt, is nog niet duidelijk. De directeur van de maatschappij die de Eiffeltoren uitbaat moet opstappen. De man zijn positie was onhoudbaar geworden na een religieus incident enkele weken geleden. Een hindoeïstische delegatie die de toren wilde bezoeken had gevraagd om de interactie met vrouwen maximaal te beperken en de directeur stuurde daarop alle vrouwelijke werknemers naar huis. De kwestie veroorzaakte in Frankrijk grote verontwaardiging. De Eiffeltoren bleef zelfs een dag gesloten door een protestactie van het personeel. En Marokko heeft voor het eerst een vrouwelijke premier. Fatima Zahra El Mansouri is in die functie benoemd door koning Mohammed. Ze is 50 en was tot nu burgemeester van Marrakesh. Haar sociaal-liberale partij won 4 dagen geleden de verkiezingen in het land. El Mansouri moet nu een nieuwe coalitie vormen die vooral de belabberde Marokkaanse economie weer aan de praat moet krijgen. Die regering zal ook flink moeten investeren in het WK voetbal van 2030 dat aan Marokko is toegewezen. De nacht is erg zacht met voor eind september uitzonderlijke minimaal net onder 20 graden. Daarna begint de dag licht bewolkt met later opnieuw veel zon en temperaturen tot 27 graden. In de avond is er overal kans op een regen- of onweersbuitje.

Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffeur La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt, die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele

0: adverteren door te
1: dansen op deze toppers.
2: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

liefst een pop van 2,3 liter. We gaan een roze lak gieten. Gezat u tiksa, de dokter. Het weet van de jugend en scheel als was. Ik zat dan kakt in zin die jangde, want weet de DGS van glas. Geef ons die achtertanden, test vermaan en vooral danden. Moor het schuim,

leven. Je miljoen wil ik missen. En ik kan niet voor hetzelfde geld. Dat stoort hier zoete dan zeggen. Voor 2 miljoen en wel geteld. Geef dat stier achter tanden. Best vermaan en voor al danken. Maar het schuim moe van onder.

liefste pop. Wat wie draait er? Voor een roosje lacht naar gieter. Allee, santé.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: In de Zuidmoerstraat in Eeklo heeft de politie maandagnamiddag twee mannen gearresteerd na een huiselijke ruzie. Een van de betrokkenen was onder invloed en had met een mes gezwaaid. De feiten deden zich voor in de Zuidmoerstraat. De politie werd ter plaatse geroepen door een vrouw die alarm sloeg. De politiezone Meetjesland Centrum kwam met verschillende ploegen ter plaatse. Enkele agenten trokken hun wapens en moesten de verdachten naar buiten begeleiden, waar ze uiteindelijk konden worden gearresteerd. De bouw van het nieuwe woonzorgcentrum De Linde in Ronse kan in januari starten. De gemeenteraad heeft de laatste financiële afspraken goedgekeurd. Het project wordt al sinds 2016 voorbereid. Het huidige woonzorgcentrum De Linde is al lang verouderd. De gemeenteraad van Tielt komt donderdag terug samen. De raad opent met de omgevingsaanvraag voor de herontwikkeling van de site langs de Tramstraat, waar het voormalige belastinggebouw op termijn plaatsruimt voor een nieuw appartementencomplex. Voorts staat het aanvaarden van een aantal schenkingen aan het archief op de agenda, net als een gewijzigd toewijzingsreglement van sociale woonmaatschappij Woonstart en het aanstellen van een gasvaststeller. De Filou Classic lokte het voorbije weekend ruim 10.000 bezoekers naar Izegem. Met een zacht nazomerzonnetje was het weer ideaal voor het wandel- en fietsevenement. Ook de nieuwe Kastelentrail bleek een succes te zijn. De deelnemers kwamen uit 128 verschillende gemeentes. Er is in Zeebrugge geen plaats om extra stranduitbatingen te voorzien. Dat vertelde burgemeester Dirk de Vouw maandagavond tijdens de gemeenteraad in Brugge, toen de kwestie over de toekenning van de nieuwe strandconcessie aan bod kwam. Onder andere raadslid Nele Kous en Ann Braam stelden vragen over de concessie en de toekomst. Banana Moon Beach Club is namelijk al jaren een gevestigde waarde op het strand van Zeebrugge. De huidige uitbaters willen uiteraard het liefst op hun stukje strand blijven. Ze baten er immers ook het aanpalende zandlopertje op de zeedijk uit. Maar toch is men als stad verplicht om de concessie op de markt te brengen. De gemeenteraad van Oostende verzamelde maandagavond in het stadhuis van Oostende. Opvallende afwezig was schepen Charlotte Verkeijn. Zij kwam vorige week in het oog van de storm te staan na een rapport over de manier waarop ze met personeelsleden van de stad omgaat. Ondertussen werd de gewijzigde rangorde, waarbij Verkeijn niet langer eerste schepen is, goedgekeurd.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regio-bijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

0: In de Zuidmoerstraat in Eeklo heeft de politie maandagnamiddag twee mannen gearresteerd na een huiselijke ruzie. Een van de betrokkenen was onder invloed en had met een mes gezwaaid. De feiten deden zich voor in de Zuidmoerstraat. De politie werd ter plaatse geroepen door een vrouw die alarm sloeg. De politiezone Meetjesland Centrum kwam met verschillende ploegen ter plaatse. Enkele agenten trokken hun wapens en moesten de verdachten naar buiten begeleiden, waar ze uiteindelijk konden worden gearresteerd. De bouw van het nieuwe woonzorgcentrum De Linde in Ronse kan in januari starten. De gemeenteraad heeft de laatste financiële afspraken goedgekeurd. Het project wordt al sinds 2016 voorbereid. Het huidige woonzorgcentrum De Linde is al lang verouderd. De gemeenteraad van Tielt komt donderdag terug samen. De raad opent met de omgevingsaanvraag voor de herontwikkeling van de site langs de Tramstraat, waar het voormalige belastinggebouw op termijn plaatsruimt voor een nieuw appartementencomplex. Voorts staat het aanvaarden van een aantal schenkingen aan het archief op de agenda, net als een gewijzigd toewijzingsreglement van sociale woonmaatschappij Woonstart en het aanstellen van een gasvaststeller. De Filou Classic lokte het voorbije weekend ruim 10.000 bezoekers naar Izegem. Met een zacht nazomerzonnetje was het weer ideaal voor het wandel- en fietsevenement. Ook de nieuwe Kastelentrail bleek een succes te zijn. De deelnemers kwamen uit 128 verschillende gemeentes. Er is in Zeebrugge geen plaats om extra stranduitbatingen te voorzien. Dat vertelde burgemeester Dirk de Vouw maandagavond tijdens de gemeenteraad in Brugge, toen de kwestie over de toekenning van de nieuwe strandconcessie aan bod kwam. Onder andere raadslid Nele Kous en Ann Braam stelden vragen over de concessie en de toekomst. Banana Moon Beach Club is namelijk al jaren een gevestigde waarde op het strand van Zeebrugge. De huidige uitbaters willen uiteraard het liefst op hun stukje strand blijven. Ze baten er immers ook het aanpalende zandlopertje op de zeedijk uit. Maar toch is men als stad verplicht om de concessie op de markt te brengen. De gemeenteraad van Oostende verzamelde maandagavond in het stadhuis van Oostende. Opvallende afwezig was schepen Charlotte Verkeijn. Zij kwam vorige week in het oog van de storm te staan na een rapport over de manier waarop ze met personeelsleden van de stad omgaat. Ondertussen werd de gewijzigde rangorde, waarbij Verkeijn niet langer eerste schepen is, goedgekeurd.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Vlaamse begroting is dan toch nog niet helemaal rond. Regeringspartij Vooruit gaat voorlopig niet akkoord. De begrotingstabel van Vlaams minister Ben Weitz klopt niet, zegt Vooruit-voorzitter Conde Rousseau. Daardoor zijn de gemaakte afspraken geschonden en gaat er minder geld naar welzijn. Minister-president Matthias Diependalen zegt dat ze die fout gaan rechtzetten. Vanmorgen is er nog overleg, maar het politiek akkoord is er, zegt Diependalen. Hij legt normaal vanmiddag zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Pas daarna zullen we ook alle details kennen. De oppositie heeft nu al kritiek. Anders klaagt aan dat de regering vooral geld zoekt bij de Vlamingen en de bedrijven, maar zelf te weinig bespaart. Vlaams Belang hekelt dat er te weinig bespaard is op subsidies. En Groen en PvdA zeggen dat we straks meer gaan betalen voor minder. Een van de vijf mannen die afgelopen weekend in Groot-Brittannië is opgepakt bij een militaire luchtmachtbasis, zou zelf het noodnummer gebeld hebben. Volgens de krant The Times heeft hij zo'n geplande aanslag verijdeld. De bende van vijf was mogelijk op weg in opdracht van Iran, maar dat onderzoek loopt nog. De Amerikaanse regering Trump mag migranten die illegaal in de VS zijn opnieuw het land uitzetten. Het Hoge Rechtshof heft beperkingen daarover voorlopig op. Van het Hof moeten migranten de kans krijgen om te tonen dat ze bij terugkeer het risico lopen op vervolging of foltering. Het Hof zal de zaak wel nog ten gronde behandelen tegen eind dit jaar. Opnieuw spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea. Zo eist het Zuid-Koreaanse leger excuses van Noord-Korea nadat drie militairen gewond zijn geraakt toen een mijn ontplofte in de gedemilitariseerde zone. Dat is de neutrale zone tussen beide landen. Maar Noord-Korea zegt dat ze daar niks mee te maken hebben. En voetbal. De jonge Rode Duivels hebben een belangrijke stap gezet naar het Europees kampioenschap volgend jaar. De Belgische belofte wonnen thuis van Wales met 1-0. Volgende week, dinsdag, volgt Denemarken. Een gelijkspel volstaat voor groepswinst en kwalificatie. We beginnen met zon, maar er komt stilaan meer bewolking en de kans op regen stijgt. Het is wel warm tot 28 graden. Morgen een regendag, vanaf vrijdag geregeld zon en droog.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Ben jij een ochtendmens?
2: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
1: een vette schijf.
2: Zelfs in die
3: monsterfile van 340 kilometer.
2: Kies je voor.
1: Even een fun fact.
2: Of met de collega's voor.
1: De meest foute 80's hit.
2: Gelijk heb je. Want voor elke mood
3: is iets anders goed.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.
1: Some people do it for the money, but we do it for none. We only do it for fun.

0: Het Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrans. Met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Basiliek van Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel is er om 9 uur. En Eclipse TV in beweging aflevering 3 is er om 5 over half 10. De Flying Doctors zijn er ook vandaag om 10 uur en 5 voor 5. Borgen is er om 10 voor 11 en Sterrenwensochtend is er om 10 voor 12. De Week van Hans Interseer is er om 12 uur en Clips à la carte zijn er om 5 over 12. Comedy is er om 12:30 en Talent om te zien is er om 5 over 1. De zelftest is er deze middag om 10 over 1:30 en De Kat is er om 2 uur. Uilenspiegel leeft nog, dat is een film, is er om 5 voor 2:30. En Op de canapé bij Avondvree, dat is er om 4 uur. Hechte momenten is er om 4:45. En Sterrenwensavond, dat is er om 5:45. De Dingen des Levens, aflevering 14.326, is er om 5:50. En Mooi en Medogeloos, met aflevering 9.535, is er om 5:55. En De Alpen is er vanavond. En dat om 5:05.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

Federaal minister van Justitie Verlinde heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Die zouden later euthanasie kunnen aanvragen dan nu. Vandaag moet je wel eens bekwaam zijn om een verzoek tot euthanasie te doen en dat zou dan vervallen. Er zijn de afgelopen jaren in Vlaanderen voor het eerst minder gevallen van asbestkanker vastgesteld. En er waren ook minder overlijdens. Dat blijkt uit een rapport van het departement Zorg. Asbest werd vroeger veel gebruikt in de bouw, maar het inademen van asbestdeeltjes kan een zeldzame en ernstige kanker veroorzaken. De ziekte ontstaat vaak pas veel jaren na de blootstelling en dat is ook de reden waarom we nu pas een daling zien, terwijl het gebruik van asbest al lang is gestopt. De Amerikaanse president Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste bedrijfsleiders uit de AI-sector over meer controle op artificiële intelligentie. De voorbije maanden waren er verschillende incidenten met AI-systemen, die bijvoorbeeld in computers binnendrongen van andere bedrijven zonder dat hen dat gevraagd was. De AI-bedrijven leggen zichzelf nu strengere regels op, maar van strengere overheidsregels wil Trump nog niet weten. Bij Russische aanvallen met raketten en drones zijn in de Oekraïnse hoofdstad Kiev en omgeving vannacht 3 mensen omgekomen, onder wie een kind. Er vielen ook 4 gewonden. Meerdere woonhuizen en appartementsgebouwen zijn geraakt, een pakhuis raakte beschadigd en er ontstonden branden. De voorbije weken wordt Kiev bijna voortdurend aangevallen. Rusland gebruikt daarbij ook nieuwe jet-aangedreven drones die sneller en hoger vliegen en moeilijker te onderscheppen zijn. Wolken vandaag met kans op enkele buien. Het kan wel tot 27 graden worden. Morgen nog meer regen, daarna weer enkele dagen overwegend droog en zacht bij maximaal 20 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die goeiemorgen,
2: waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
2: En voor de
4: goeienavond,
2: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
6: Blijf luisteren, hè.
2: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: De gemeente Aalter plant een grote opkuis van oude fietsen in de fietsenrekken in de stationsbuurt. Van 5 tot 9 oktober krijgen vermoedelijke weesfietsen en fietswrakken een label. Zo krijg je bij actief gebruik nog even de tijd om het label te verwijderen. Vanaf maandag 2 november halen de gemeentediensten alle gelabelde fietsen weg. De bedoeling is om extra plaats te creëren in de fietsenrekken. In de Vlaamse Ardennen is voor het eerst in meer dan 35 jaar opnieuw een dassenburcht aangetroffen. Dat is een netwerk van tunnels onder de grond waar dassen in leven. Waar de dassenfamilie zich precies bevindt, wil het agentschap Natuur en Bos niet vertellen. Daarmee wil ze de dieren beschermen. Ook hoeveel dassen er precies in de nieuwe burcht leven, is moeilijk vast te stellen. In Meulebeke is dinsdagavond een 18-jarige bromfietser met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis na een ongeval. Hij botste met zijn tweewieler tegen een auto op de rotonde aan Café het Peerdeke. Het ongeval gebeurde rond 8:15. De bromfietser knalde aan hoge snelheid in de linkerflank van de auto en bleef daarna roerloos liggen. VZW Meerbomen in Roeselare organiseert op 17 oktober een gratis walk and talk. Tijdens een 2 kilometer lange stadswandeling wil de burgerbeweging in gesprek gaan met inwoners om ideeën uit te wisselen voor een groenere en meer klimaatrobuuste stad. Er heerst weer positivisme rond het evenement Klinkende Kroegen in Brugge. De concerten bij cafés en horecagelegenheden tijdens de zomer zorgden dit jaar nauwelijks voor klachten. Het was raadslid Michiel van Rozen die de kwestie nog eens op de gemeenteraad bracht in zag. Ook Nele Kous en Eva van Hoornen sloten zich aan. Deze zomer zijn alle deelnemers bijzonder zorgvuldig omgegaan met het aangeleverde materiaal. Schepen van preventie Matthijs Goderis vulde aan dat men iets meer heeft toegelaten en dat dat zijn vruchten heeft afgeworpen. De restauratie van het iconische Thermae Palas in Oostende komt opnieuw een stap dichterbij. De gemeenteraad gaf maandag groen licht voor de oprichting van Thermae Palas NV, de vennootschap die de ingrijpende renovatie van het beschermde monument zal uitvoeren. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de werken in februari komend jaar van start gaan.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
4: U luistert naar West Express met Mike West.

The Everly Brothers en Kelly's Clown uit 1960. Zo dadelijk ben je terug met José Feliciano. Maar eerst nog een walske. Maar het is wel de laatste, hè? The Last Waltz. Engelbert Humperdinck.

Rob Feliciano. En de muzikale brug, de Ponte a Cantar. Niet te dichtbij komen, een beetje afstand houden. Ja, de Police. And don't stand so close to me.

Weet je nog die tijd van vroeger? De krakers van toen. Je zingt ze zo weer mee. Dit is Mike West. Natuurlijk in de West Express.

hit uit het meest muzikale vissersdorp uit Nederland. En dan heb ik het natuurlijk over Volendam. The Cats and Times Were When. De beurt nu aan Modern Talking. Atlantis is Calling, ook wel getiteld SOS for Love.

Zo dadelijk ben je terug met Shania Twain en Man It Feels Like a Woman. Maar eerst nog de eigen controle van Laura Branigan. Self-control.

0: I feel like a woman.
1: Onder het motto Modern Country, Shania Twain. And man, I feel like a woman. Reis je naar het oude Mexico. Nick McKenzie in Old Mexico.

0: Betty Everton, It's in His Kiss. En het is weer al tijd om afscheid te nemen. Bedankt voor het luisteren en graag tot morgen.
1: Dit was
2: West Express. Samenstelling en presentatie Mike West. Graag.
3: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
4: Het is 11:00.

THAB. Federaal minister van Justitie Verlinde heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Die zouden later euthanasie kunnen aanvragen dan nu. Vandaag moet je wel eens bekwaam zijn om een verzoek tot euthanasie te doen en dat zou dan vervallen. Er zijn de afgelopen jaren in Vlaanderen voor het eerst minder gevallen van asbestkanker vastgesteld. En er waren ook minder overlijdens. Dat blijkt uit een rapport van het departement Zorg. Asbest werd vroeger veel gebruikt in de bouw, maar het inademen van asbestdeeltjes kan een zeldzame en ernstige kanker veroorzaken. De ziekte ontstaat vaak pas veel jaren na de blootstelling en dat is ook de reden waarom we nu pas een daling zien, terwijl het gebruik van asbest al lang is gestopt. De Amerikaanse president Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste bedrijfsleiders uit de AI-sector over meer controle op artificiële intelligentie. De voorbije maanden waren er verschillende incidenten met AI-systemen, die bijvoorbeeld in computers binnendrongen van andere bedrijven zonder dat hen dat gevraagd was. De AI-bedrijven leggen zichzelf nu strengere regels op, maar van strengere overheidsregels wil Trump nog niet weten. Bij Russische aanvallen met raketten en drones zijn in de Oekraïnse hoofdstad Kiev en omgeving vannacht 3 mensen omgekomen, onder wie een kind. Er vielen ook 4 gewonden. Meerdere woonhuizen en appartementsgebouwen zijn geraakt, een pakhuis raakte beschadigd en er ontstonden branden. De voorbije weken wordt Kiev bijna voortdurend aangevallen. Rusland gebruikt daarbij ook nieuwe jet-aangedreven drones die sneller en hoger vliegen en moeilijker te onderscheppen zijn. Wolken vandaag met kans op enkele buien. Het kan wel tot 27 graden worden. Morgen nog meer regen, daarna weer enkele dagen overwegend droog en zacht bij maximaal 20 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

We hebben ook eventjes vandaag 3-jarigen in de spotlight gezet. Namelijk Bruce Springsteen, de Bos, ook Sam Bettis en Ray Charles. En als nieuwsfeitje uit het verleden iets over de Franse piloot Roland Garros. Maar muziek, dat blijft nog altijd ons hoofddoel.

Nou, goedemorgen luisteraars. Mocht je dag vandaag beginnen met een flinke to-do-lijst, wel, adem misschien eerst eventjes goed in en uit. De bekende schrijver C.S. Lewis die zei ooit: je bent nooit te oud om een nieuw doel te stellen of een nieuwe droom te dromen. Dus wat je plannen voor vandaag ook zijn, het is nooit te laat voor een frisse start. We trappen hem in ieder geval goed af met deze namelijk van Pharrell Williams, Happy.

zo'n historische dag voor de luchtvaart. Op 23 september 1913 vloog de Franse piloot Roland Garros, waar kennen we die nog van, als allereerste mens ooit over de Middellandse Zee. Hij steeg namelijk op in Frankrijk en landde bijna 8 uur later veilig in Tunesië. Een grensverleggende prestatie die de wereld een stukje kleiner heeft gemaakt. We vliegen vrolijk mee op de energie van Fly Me to the Moon van Frank Sinatra.

Vandaag viert niemand minder dan De Bos zijn verjaardag. Bruce Springsteen is 77 geworden, maar van pensioen wil hij nog lang niets weten. Hij blaast de dak er live nog steeds af. We vieren zijn verjaardag met een absolute klassieker. Hier is Bruce Springsteen met Born to Run.

feestelijke dag in ons eigen Belgenlandje, want Sam Bettens viert vandaag zijn verjaardag. Met Case Choice veroverde hij onze harten en natuurlijk de hitlijsten. Om hem te feliciteren gaan we even heerlijk nostalgisch doen terug in de tijd. Dit is Case Choice met Not an Addict.

deze 23e september staan we natuurlijk ook even stil bij de geboortedag van een ware muzieklegende. Ray Charles zou vandaag 96 zijn geworden. De Father of Soul wordt hij ook wel genoemd en die veranderde de muziekwereld voorgoed met zijn onmisbare stem en fantastische pianospel. Het is nu tijd om het volume een tikkeltje open te draaien voor een tijdloze klassieker. Hier is Ray Charles met Georgia on My Mind.

Mijn liedje is ook bijna uitgezongen. Het programma Meteor Mits voor vandaag, woensdag 23 september, zit erop. Straks veel luisterplezier met Rob van As en de andere collega's. En wat mij betreft, tot morgen opnieuw tussen 11 en 12. Dag!

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 12 uur.

0: De gemeente Aalter plant een grote opkuis van oude fietsen in de fietsenrekken in de stationsbuurt. Van 5 tot 9 oktober krijgen vermoedelijke weesfietsen en fietswrakken een label. Zo krijg je bij actief gebruik nog even de tijd om het label te verwijderen. Vanaf maandag 2 november halen de gemeentediensten alle gelabelde fietsen weg. De bedoeling is om extra plaats te creëren in de fietsenrekken. In de Vlaamse Ardennen is voor het eerst in meer dan 35 jaar opnieuw een dassenburcht aangetroffen. Dat is een netwerk van tunnels onder de grond waar dassen in leven. Waar de dassenfamilie zich precies bevindt, wil het agentschap Natuur en Bos niet vertellen. Daarmee wil ze de dieren beschermen. Ook hoeveel dassen er precies in de nieuwe burcht leven, is moeilijk vast te stellen. In Meulebeke is dinsdagavond een 18-jarige bromfietser met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis na een ongeval. Hij botste met zijn tweewieler tegen een auto op de rotonde aan Café 't Peerdeke. Het ongeval gebeurde rond 8:15. De bromfietser knalde aan hoge snelheid in de linkerflank van de auto en bleef daarna roerloos liggen. VZW Meer Bomen in Roeselare organiseert op 17 oktober een gratis walk and talk. Tijdens een 2 kilometer lange stadswandeling wil de burgerbeweging in gesprek gaan met inwoners om ideeën uit te wisselen voor een groenere en meer klimaatrobuuste stad. Er heerst weer positivisme rond het evenement Klinkende Kroegen in Brugge. De concerten bij cafés en horecagelegenheden tijdens de zomer zorgden dit jaar nauwelijks voor klachten. Het was raadslid Michiel van Rozen die de kwestie nog eens op de gemeenteraad bracht en zag. Ook Nele Kous en Eva van Hoornen sloten zich aan. Deze zomer zijn alle deelnemers bijzonder zorgvuldig omgegaan met het aangeleverde materiaal. Schepen van preventie Matthijs Goderis vulde aan dat men iets meer heeft toegelaten en dat zijn vruchten heeft afgeworpen. De restauratie van het iconische Thermae Palace in Oostende komt opnieuw een stap dichterbij. De gemeenteraad gaf maandag groen licht voor de oprichting van Thermae Palace NV, de vennootschap die de ingrijpende renovatie van het beschermde monument zal uitvoeren. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de werken in februari komend jaar van start gaan.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Ben jij een ochtendmens?
4: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
3: een vette schijf.
4: Zelfs in die
5: monsterfile van 340 kilometer.
4: Kies je voor.
3: Even een fun fact.
4: Of met de collega's voor.
3: De meest foute 80's hit.
4: Gelijk heb je. Want voor elke mood
5: is iets anders goed.
4: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 1 uur.

Bij een aanslag op een huis in de Antwerpse wijk Luchtbal zijn afgelopen nacht 6 bewoners lichtgewond geraakt. Onder hen is een peuter van net geen 2 jaar. De slachtoffers ademden te veel rook in en moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel bekend. Onbekenden lieten een explosief ontploffen aan de voordeur. Voorlopig is van de daders geen spoor. In West-Vlaanderen wordt Koen Surdiacour tijdelijk provinciegouverneur. Hij neemt de functie 4 weken over van Karel de Caluwe, die vandaag met pensioen gaat. Surdiacour is al zo'n 5 jaar zijn kabinetchef en verving de Caluwe al meermaals tijdens vakanties. Een definitieve opvolger is er nog niet. Normaal is de post voor vooruit, maar ook CD&V heeft interesse en zou Hilde Krevits als kandidaat naar voren schuiven. De Vlaamse regering bespreekt de kwestie pas na het debat over de septemberverklaring van minister-president Diependalen. Sinds de start van de docu-reeks Het Bestaat op Streams krijgt hulplijn Stop It Now dubbel zoveel oproepen als in de periode daarvoor. De reeks gaat over seksueel misbruik en laat zowel slachtoffers als daders aan het woord. Een van hen is voormalig radiopresentator Sven Pichel. Stop It Now biedt hulp aan mensen die zich zorgen maken over hun seksuele gevoelens of gedrag tegenover minderjarigen. Een vliegtuig dat op weg was van Dubai naar Tel Aviv in Israël heeft een noodlanding gemaakt in Saoedi-Arabië. Dat gebeurde vermoedelijk na een steekincident in de cockpit. Er zouden aanwijzingen zijn dat de co-piloot het vliegtuig wou laten neerstorten. Bemanningsleden en passagiers drongen de cockpit binnen en konden de aanvaller overmeesteren. Het toestel kon uiteindelijk veilig landen op de luchthaven van Tabuk. Er waren 174 passagiers aan boord, onder wie 27 kinderen. En Alexander Bloks ligt meteen uit het ATP-tennistoernooi in Tokio. Hij moest in de eerste ronde de duimen leggen tegen de Monegask Valentin Vachereau, de nummer 18 van de wereld. Het werd 2 keer 7-6. De bewolking neemt toe vanuit het westen, gevolgd door wat regen. In het oosten kan het nog een hele tijd zonnig blijven. De maxima schommelen vanmiddag tussen 24 en 27 graden. Morgen gaat het ook regenen in het oosten en neemt het kwik een duik. We halen dan nog 20 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die
2: goeiemorgen,
1: waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
1: En voor de
4: goeienavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
6: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

0: De gemeente Aalter plant een grote opkuis van oude fietsen in de fietsenrekken in de stationsbuurt. Van 5 tot 9 oktober krijgen vermoedelijke weesfietsen en fietswrakken een label. Zo krijg je bij actief gebruik nog even de tijd om het label te verwijderen. Vanaf maandag 2 november halen de gemeentediensten alle gelabelde fietsen weg. De bedoeling is om extra plaats te creëren in de fietsenrekken. In de Vlaamse Ardennen is voor het eerst in meer dan 35 jaar opnieuw een dassenburcht aangetroffen. Dat is een netwerk van tunnels onder de grond waar dassen in leven. Waar de dassenfamilie zich precies bevindt, wil het agentschap Natuur en Bos niet vertellen. Daarmee wil ze de dieren beschermen. Ook hoeveel dassen er precies in de nieuwe burcht leven, is moeilijk vast te stellen. In Meulebeke is dinsdagavond een 18-jarige bromfietser met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis na een ongeval. Hij botste met zijn tweewieler tegen een auto op de rotonde aan Café het Peerdeke. Het ongeval gebeurde rond 8:15. De bromfietser knalde aan hoge snelheid in de linkerflank van de auto en bleef daarna roerloos liggen. VZW Meerbomen in Roeselare organiseert op 17 oktober een gratis walk and talk. Tijdens een 2 kilometer lange stadswandeling wil de burgerbeweging in gesprek gaan met inwoners om ideeën uit te wisselen voor een groenere en meer klimaatrobuuste stad. Er heerst weer positivisme rond het evenement Klinkende Kroegen in Brugge. De concerten bij cafés en horecagelegenheden tijdens de zomer zorgden dit jaar nauwelijks voor klachten. Het was raadslid Michiel van Rozen die de kwestie nog eens op de gemeenteraad bracht inzag. Ook Nele Kous en Eva van Hoornen sloten zich aan. Deze zomer zijn alle deelnemers bijzonder zorgvuldig omgegaan met het aangeleverde materiaal. Schepen van preventie Matthijs Goderis vulde aan dat men iets meer heeft toegelaten en dat dat zijn vruchten heeft afgeworpen. De restauratie van het iconische Thermae Palace in Oostende komt opnieuw een stap dichterbij. De gemeenteraad gaf maandag groen licht voor de oprichting van Thermae Palace NV, de vennootschap die de ingrijpende renovatie van het beschermde monument zal uitvoeren. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de werken in februari komend jaar van start gaan.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

Het is uitkijken naar de details van het nieuwe begrotingsakkoord van de Vlaamse regering. Minister-president Diependalen licht die toe in zijn septemberverklaring vanmiddag, nadat vanmorgen in extremis nog was heronderhandeld. N-VA en Vooruit wilden nog enkele budgetkwesties rond welzijn verder uitklaren. Er kwamen al wel negatieve reacties op de besparingen die reeds uitlekten. Zo zou de lijn de helft van de haar beloofde extra middelen verliezen, moet de VRT 10 miljoen euro besparen en verhoogt de prijs van dienstenchecks van 10 naar 12 euro. Volgens de sectorfederatie van de dienstenchecks zal dat een sociaal bloedbad veroorzaken. Bij bouwmaterialenproducent Eternit in Capelle op den Bosch overleggen vakbonden en directie vanmiddag over het aangekondigde ontslag van 95 werknemers, zowat een kwart van het personeelsbestand. Daardoor lag de productie de voorbije dagen stil, maar vandaag ging het personeel opnieuw aan de slag. De vakbonden willen snel duidelijkheid over een sociaal plan. De directie benadrukt dat de afslanking nodig is om de resterende 300 personeelsleden een toekomst te bieden. In een grootschalig drugsonderzoek zijn 8 verdachten opgepakt in Pelt in Limburg en in Eindhoven in Nederland. De 8 mannen, allen tussen 24 en 48 jaar, zouden enkele synthetische druglabs in de grensstreek hebben gerund. De politie verdenkt hen ook van ladingdiefstallen, brandstichting van een auto en de diefstal van een grote hoeveelheid vuurwerk. Bij de huiszoekingen zijn ook wapens en een gestolen voertuig gevonden. En ook het tweede stadionconcert van Clouseau volgende zomer is al uitverkocht. Dat was vanmorgen maar aangekondigd, maar de tickets waren in geen tijd de deur uit. De band speelt op 4 en 6 augustus volgend jaar in het Koning Boudewijnstadion in Brussel, met een capaciteit van 50.000 toeschouwers, het grootste stadion van het land. Voorlopig is nog geen derde show aangekondigd. Wisselend bewolkt met af en toe regen, wel erg zacht bij maxima tot 28 graden in de Kempen. Tegen de avond is er overal buienactiviteit. Morgen halen we nog maar 20 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

Het is uitkijken naar de details van het nieuwe begrotingsakkoord van de Vlaamse regering. Minister-president Diependalen ligt die toe in zijn septemberverklaring vanmiddag, nadat vanmorgen in extremis nog was heronderhandeld. N-VA en Vooruit wilden nog enkele budgetkwesties rond welzijn verder uitklaren. Er kwamen al wel negatieve reacties op de besparingen die reeds uitlekten. Zo zou de lijn de helft van de haar beloofde extra middelen verliezen, moet de VRT 10 miljoen euro besparen en verhoogde prijs van dienstenchecks van 10 naar 12 euro. Volgens de sectorfederatie van de dienstenchecks zal dat een sociaal bloedbad veroorzaken. Bij bouwmaterialenproducent Eternit in Capelle op den Bosch overleggen vakbonden en directie vanmiddag over het aangekondigde ontslag van 95 werknemers, zowat een kwart van het personeelsbestand. Daardoor lag de productie de voorbije dagen stil, maar vandaag ging het personeel opnieuw aan de slag. De vakbonden willen snel duidelijkheid over een sociaal plan. De directie benadrukt dat de afslanking nodig is om de resterende 300 personeelsleden een toekomst te bieden. In een grootschalig drugsonderzoek zijn 8 verdachten opgepakt in Pelt in Limburg en in Eindhoven in Nederland. De 8 mannen, allen tussen 24 en 48 jaar, zouden enkele synthetische druglabs in de grensstreek hebben gerund. De politie verdenkt hen ook van ladingdiefstallen, brandstichting van een auto en de diefstal van een grote hoeveelheid vuurwerk. Bij de huiszoekingen zijn ook wapens en een gestolen voertuig gevonden. En ook het tweede stadionconcert van Clouseau volgende zomer is al uitverkocht. Dat was vanmorgen maar aangekondigd, maar de tickets waren in geen tijd de deur uit. De band speelt op 4 en 6 augustus volgend jaar in het Koning Boudewijnstadion in Brussel, met een capaciteit van 50.000 toeschouwers, het grootste stadion van het land. Voorlopig is nog geen derde show aangekondigd. Wisselend bewolkt met af en toe regen, wel erg zacht bij maxima tot 28 graden in de Kempen. Tegen de avond is er overal buienactiviteit. Morgen halen we nog maar 20 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Ben jij een ochtendmens?
2: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
1: een vette schijf.
2: Zelfs in die
3: monsterfile van 340 kilometer.
2: Kies je voor.
1: Even een fun fact.
2: Of met de collega's voor.
1: De meest foute 80's hit.
2: Gelijk heb je. Want voor elke mood
3: is iets anders goed.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: Eclipse TV,
1: de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
2: Het is 5 uur.

0: De gemeente Aalter plant een grote opkuis van oude fietsen in de fietsenrekken in de stationsbuurt. Van 5 tot 9 oktober krijgen vermoedelijke weesfietsen en fietswrakken een label. Zo krijg je bij actief gebruik nog even de tijd om het label te verwijderen. Vanaf maandag 2 november halen de gemeentediensten alle gelabelde fietsen weg. De bedoeling is om extra plaats te creëren in de fietsenrekken. In de Vlaamse Ardennen is voor het eerst in meer dan 35 jaar opnieuw een dassenburcht aangetroffen. Dat is een netwerk van tunnels onder de grond waar dassen in leven. Waar de dassenfamilie zich precies bevindt, wil het agentschap Natuur en Bos niet vertellen. Daarmee wil ze de dieren beschermen. Ook hoeveel dassen er precies in de nieuwe burcht leven, is moeilijk vast te stellen. In Meulebeke is dinsdagavond een 18-jarige bromfietser met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis na een ongeval. Hij botste met zijn tweewieler tegen een auto op de rotonde aan Café het Peerdeke. Het ongeval gebeurde rond 8:15. De bromfietser knalde aan hoge snelheid in de linkerflank van de auto en bleef daarna roerloos liggen. VZW Meerbomen in Roeselare organiseert op 17 oktober een gratis walk and talk. Tijdens een 2 kilometer lange stadswandeling wil de burgerbeweging in gesprek gaan met inwoners om ideeën uit te wisselen voor een groenere en meer klimaatrobuuste stad. Er heerst weer positivisme rond het evenement Klinkende Kroegen in Brugge. De concerten bij cafés en horecagelegenheden tijdens de zomer zorgden dit jaar nauwelijks voor klachten. Het was raadslid Michiel van Rozen die de kwestie nog eens op de gemeenteraad bracht inzag. Ook Nele Kous en Eva van Hoornen sloten zich aan. Deze zomer zijn alle deelnemers bijzonder zorgvuldig omgegaan met het aangeleverde materiaal. Schepen van preventie Matthijs Goderis vulde aan dat men iets meer heeft toegelaten en dat dat zijn vruchten heeft afgeworpen. De restauratie van het iconische Termaipalas in Oostende komt opnieuw een stap dichterbij. De gemeenteraad gaf maandag groen licht voor de oprichting van Termaipalas NV, de vennootschap die de ingrijpende renovatie van het beschermde monument zal uitvoeren. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de werken in februari komend jaar van start gaan.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met
4: een rustig deuntje.
3: En voor de
5: goedenavond,
3: waarbij je de dag wil verteren door te
6: dansen op deze toppers.
7: Blijf luisteren, hè.
3: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.

0: De gemeente Aalter plant een grote opkuis van oude fietsen in de fietsenrekken in de stationsbuurt. Van 5 tot 9 oktober krijgen vermoedelijke weesfietsen en fietswrakken een label. Zo krijg je bij actief gebruik nog even de tijd om het label te verwijderen. Vanaf maandag 2 november halen de gemeentediensten alle gelabelde fietsen weg. De bedoeling is om extra plaats te creëren in de fietsenrekken. In de Vlaamse Ardennen is voor het eerst in meer dan 35 jaar opnieuw een dassenburcht aangetroffen. Dat is een netwerk van tunnels onder de grond waar dassen in leven. Waar de dassenfamilie zich precies bevindt, wil het agentschap Natuur en Bos niet vertellen. Daarmee wil ze de dieren beschermen. Ook hoeveel dassen er precies in de nieuwe burcht leven, is moeilijk vast te stellen. In Meulebeke is dinsdagavond een 18-jarige bromfietser met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis na een ongeval. Hij botste met zijn tweewieler tegen een auto op de rotonde aan Café het Peerdeke. Het ongeval gebeurde rond 8:15. De bromfietser knalde aan hoge snelheid in de linkerflank van de auto en bleef daarna roerloos liggen. VZW Meerbomen in Roeselare organiseert op 17 oktober een gratis walk and talk. Tijdens een 2 kilometer lange stadswandeling wil de burgerbeweging in gesprek gaan met inwoners om ideeën uit te wisselen voor een groenere en meer klimaatrobuuste stad. Er heerst weer positivisme rond het evenement Klinkende Kroegen in Brugge. De concerten bij cafés en horecagelegenheden tijdens de zomer zorgden dit jaar nauwelijks voor klachten. Het was raadslid Michiel van Rozen die de kwestie nog eens op de gemeenteraad bracht inzag. Ook Nele Kous en Eva van Hoornen sloten zich aan. Deze zomer zijn alle deelnemers bijzonder zorgvuldig omgegaan met het aangeleverde materiaal. Schepen van preventie Matthijs Goderis vulde aan dat men iets meer heeft toegelaten en dat dat zijn vruchten heeft afgeworpen. De restauratie van het iconische Thermae Palace in Oostende komt opnieuw een stap dichterbij. De gemeenteraad gaf maandag groen licht voor de oprichting van Thermae Palace NV, de vennootschap die de ingrijpende renovatie van het beschermde monument zal uitvoeren. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de werken in februari komend jaar van start gaan.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Alan Parsons Project hebben kunnen luisteren. Maar eerst de Turn to the Friendly Car. En inderdaad, daarna een andere mix die er nabij kwam. Een hele mooie schijf. De titel van die schijf was Snake Eyes. Heeft te maken met de slang of zo. Dit is Specials. Dat betekent muziek die je bijna nergens anders mee hoort. Maar wel bij ons. We gaan terug in de tijd met Exile. Kiss You All Over. When I get home.

Ken je deze nog? Misschien wel, misschien niet. De Groep Visage uit de jaren 80. Een rotshit was uit 1981. Fade to Grey. Ja, dat was een van de opvolgers. Then Don't Cry uit 1983. Het wordt tijd dat we weer wat bekend werk draaien, hoor. Heel bekend werk. We gaan terug in de tijd met de Eagles. Take it easy. Even op je makjes, alsjeblieft. Specials met Van Katwijk.

Het jaartal 1972, de wereldbekende, wereldberoemde Eagles met Take It Easy. Dit is een Belgisch product die niet gedraaid wordt. Wel bij ons, Nova Star. Today.

0: hebben nog nergens anders gehoord. Alleen hier bij dit radiostation. Novastar. Ja, today, yesterday.
1: De beste mix. De beste mix. Bij Radio Meteor.

indie rock. Monsterblank, jawel. Richard Craft, Ashcraft. De liedzanger van de Verve, weet wel. Bittersweet Symphony was een allergrootste hit. Maar niet solo, samen met de Verve. That we are on the rock of silence, Richard Ashcraft, dus op de radio. Mooi een rote meneer aankondigen. Hier de rote meneer, in de 80 jaar. Hier de rote meneer. Mick Jagger, een solo project van hem. Let's work. Laat ons werken. Arbeiden bieden. Ja. Gaan we ondertussen naar deze prachtige muziek luisteren.

Wat een fantastische artiest dit was ook. Omdat we hem zo fantastisch vinden, hebben twee nummers aan elkaar draaien van de solo-carrière van Mick Jagger. Dat is eentje uit 1987. Afkomstig van de LP Primitive Cool hebben we kunnen luisteren naar Let's Work. En een van de allergrootste hits in zijn solo-carrière is namelijk al de volgende.

foto bestemd als een van de bekendste zonneplaten van Mick Jagger. Ik weet zeker dat er zijn die nu aan het luisteren zijn, die er nog nooit van horen hebben. Looking in Love. Mick Jagger uit 1985. En hier is de Flower Power plaat van dit uur. Flower Power, Paul Jones. Take

uit 1967. Wat een schrijf, mensen, wat een schrijf, wat een schrijf. Thinking It For Me van Paul Jones. En dat was dus een flauwe parelplaat. En nu gaan we over naar een grote dame samen met haar op The Pretenders.

Blijf hem gewoon draaien hoor. Willis Nils, verleden week voor de eerste keer in première, maar nu terug. Jasper Erkens als liedzanger van Hooverphonic en Second Life. Oh, die ken je. Die ken je. Zeker weten. Luc de Vos, Samas en Horky. Veronica, kom naar je toe deze zomer. We hebben die slogan nog gehoord. Moet je niet verzoeken, hè? Bij de piratenzenders natuurlijk.

Luc de Vos heeft duidelijk nog naar die Piraten aan de Veronica geluisterd. Want dat was toen een heel bekende slogan. Ik dacht 1974, hè? Ja, het kan niet anders. Veronica komt naar je toe deze zomer. Als Gorky. En français, mesdames et messieurs. Franse muziek draaien. Frans gal, tout pour la musique. Alles voor de muziek.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 7 uur.

DHT. De Vlaamse regering bespaart dus volgend jaar een kleine 2 en over 2 jaar nog eens 3 miljard euro om tot een begroting in evenwicht te komen. Minister-president Diependalen spreekt van een noodzaak en onvermijdelijke ingrepen. De jobbonus bleef gevrijwaard, de waterfactuur verhoogt niet en de regering heeft ook onderwijs en welzijn duidelijk gespaard. Er is uiteraard wel veel onvrede in de sectoren die wel in de klappen delen. Zo noemt bediendebond ACV Puls de besparingen in het sociale midden en de cultuursector verontrustend en overwegen zij acties. Ook de openbare omroep kondigt protesten aan wegens de 10 miljoen euro extra besparing. De bouwunie is ontgoocheld in de verhoging van de registratierechten en het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen noemt het afschaffen van de zogeheten KMO-portefeuille onbegrijpelijk. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is opnieuw een chauffeur van busmaatschappij Tros Beijaard betrapt op rijden onder invloed. De man bestuurde op dat moment een schoolbus. De lijn die de maatschappij inhuurt voert dezelfde controles uit. In mei veroorzaakte een chauffeur van Tros Beijaard in dezelfde buurt een dodelijk ongeval. De man die nu betrapt is mag 15 dagen niet rijden en krijgt ook een sanctie van zijn werkgever. Op de Noord-Zuidverbinding in Hechtel-Exel in Limburg is een zwaar ongeval gebeurd. Een bus van de lijn botste er met een bestelwagen. De bestuurder van dat voertuig is zwaar gewond afgevoerd. Op de bus zaten op het moment van de aanrijding geen passagiers. Een verkeersdeskundige onderzoekt het ongeval. En de Somalische man van 37, die vrijdag een gevangenisbewaker op klaarlichte dag doodschoot op een drukterras in Amsterdam, kende zijn slachtoffer. Die was cipier in een gevangenis in de regio toen de dader daar een eerdere straf uitzat voor zware mishandeling en andere geweldfeiten. Volgens getuigen had hij de cipier meteen agressief aangesproken toen hij hem herkende en keerde hij kort daarop terug met een vuurwapen. De schutter zit voorlopig vast op verdenking van moord. Er en der regenbuien vanavond en uit met de warme temperaturen. Morgen wisselvallig en nergens meer dan 20 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Het is woensdagavond en mogen we al aan het weekend denken. En het weekend, ja, dat ziet er misschien veel belovend uit voor jullie. De Philadelphia Sound All-Stars, zo moet het zijn. En in onze tijd, ja, ik zei wel, in onze tijd was dat muziek om op te dansen. Nu is dat totaal anders. En we gaan over naar een hele grote meneer die dit nummer geschreven heeft toen hij voelde dat hij ging sterven. Een van zijn allerlaatste nummers. Wat een mooie, zeg. Hier is David Bowie met Lazarus.

Hij bezong zijn eigen sterfelijkheid en eigenlijk de voorspelling van zijn eigen dood. En, heel opmerkelijk, de videoclip die kwam uit op 17 januari 2016. En zelf stierf hij op 20 januari 2016 David Bowie met zijn allerlaatste single. Afkomstig van de LP Black Star. Daar hebben we kunnen naar luisteren. Die wordt niet meer gedraaid, alleen weer bij ons bij specials. Nu nog een grote meneer. Ja. Een afgietsel van de Beatles. Ja, eindelijk. Boekbeeld van de Beatles. Ik heb het over Paul McCartney en de Wings. Hier is hij met Band on the Run.

Paul McCartney in the Wings uit 1973 van de gelijknamige LP toen nog. Band on the Run was dit de titelnummer. Eigenlijk een specifieke Beatles plaat met drie ritmes, als je goed geluisterd hebt. Nou, mogen we het even wat zachter aan doen? Huh? Mag dat even, ja. En classics. Nee, specials. Classic specials. Classics is een naam van een ander programma en bij een ander radiozender, maar dit is wel specials. Hier zijn voor jullie allemaal de Stylistics.

Die wordt niet gedraaid, hè. Die wordt gewoon niet gedraaid. Wel bij ons, hoor. En specials Light, de way van Leon Bridges. En Leon Bridges had nog een kleine hit in 2015. En die noemde River. Die gaan we binnenkort ook nog even draaien.

Zo'n bekende stem, hè? Zo'n bekende stem. Springt overal uit. Een duo met de dochter van Frank Sinatra. Die zijn beide al overleden, denk ik. Die Hazel Root zeker. Ik zou het even moeten opzoeken van Nancy Sinatra. Maar dat was Summer Wine hier, een mooie. En nu iets totaal uit de context.

Dat wil ik bedoelen, Boudewijn de Brood. Een klein beetje uit zijn comfortzone. Toch een nummer geschreven door Leonard Meijg. Zijn bekendste songwriter en een wonderkind van 50 uit 1967. We krijgen heel andere muziek soms in specials. Van de ene kant naar de andere kant. Leonard Cohen op de radio. Hele bekend. Zijn Suzanne.

mogen we even een onbekende Franstalig plaat draaien. Trouwens, Nancy Sinatra, die leeft nog hoor. Als u nog herinnert wat ik zei 2 platen geleden. Is hij 86? Hey.

0: verdere La Raison, en niet zo bekende, van Jean Farah. Dat van Wim Sonneveld was ook van hem.
1: De beste mix bij Radio Meteor.

Johnny Lee Hooker, samen met Sugiro. Ja, samen een plaat gemaakt van het album Sugiro & Co. Was dit Shine. En die heb je waarschijnlijk nog nooit gehoord. Dat is de bedoeling in specials. Nu een hele... Oh, een hele evergreen. Hoe het zo werken? Nee, hier is Aaron Butterfly.

Iron Butterfly uit 1968. Was in feite wel een eendagsvlieger. Hij heeft anders geen grote hit gehad. In de Gada da Vida. Man. Dankjewel. Tijd geworden om afscheid te nemen. Dit was het dan. Graag tot de volgende keer. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Specials.

De Vlaamse regering bespaart dus volgend jaar een kleine 2 en over 2 jaar nog eens 3 miljard euro om tot een begroting in evenwicht te komen. Minister-president Diependalen spreekt van een noodzaak en onvermijdelijke ingrepen. De jobbonus bleef gevrijwaard, de waterfactuur verhoogt niet en de regering heeft ook onderwijs en welzijn duidelijk gespaard. Er is uiteraard wel veel onvrede in de sectoren die wel in de klappen delen. Zo noemt bediendebond ACV Puls de besparingen in het sociale middenveld en de cultuursector verontrustend en overwegen zij acties. Ook de openbare omroep kondigt protesten aan wegens de 10 miljoen euro extra besparing. De bouwunie is ontgoocheld in de verhoging van de registratierechten en het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen noemt het afschaffen van de zogeheten KMO-portefeuille onbegrijpelijk. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is opnieuw een chauffeur van busmaatschappij Tros Beijaard betrapt op rijden onder invloed. De man bestuurde op dat moment een schoolbus. De lijn die de maatschappij inhuurt voert dezelfde controles uit. In mei veroorzaakte een chauffeur van Tros Beijaard in dezelfde buurt een dodelijk ongeval. De man die nu betrapt is mag 15 dagen niet rijden en krijgt ook een sanctie van zijn werkgever. Op de Noord-Zuidverbinding in Hechtel-Exel in Limburg is een zwaar ongeval gebeurd. Een bus van de lijn botste er met een bestelwagen. De bestuurder van dat voertuig is zwaar gewond afgevoerd. Op de bus zaten op het moment van de aanrijding geen passagiers. Een verkeersdeskundige onderzoekt het ongeval. En de Somalische man van 37, die vrijdag een gevangenisbewaker op klaarlichte dag doodschoot op een drukterras in Amsterdam, kende zijn slachtoffer. Die was cipier in een gevangenis in de regio toen de dader daar een eerdere straf uitzat voor zware mishandeling en andere geweldfeiten. Volgens getuigen had hij de cipier meteen agressief aangesproken toen hij hem herkende en keerde hij kort daarop terug met een vuurwapen. De schutter zit voorlopig vast op verdenking van moord. Her en der regenbuien vanavond en uit met de warme temperaturen. Morgen wisselvallig en nergens meer dan 20 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Ben jij een ochtendmens?
2: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
1: een vette schijf.
2: Zelfs in die
3: monsterfile van 340 kilometer.
2: Kies je voor.
1: Even een fun fact.
2: Of met de collega's voor.
1: De meest foute 80's hit.
2: Gelijk heb je. Want voor elke mood
3: is iets anders goed.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
4: Een hele goede avond. Radio Meteor.
5: Hallo, this is Gus G from Firewind. You're listening to Danger Zone.

Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Danger Zone. Met Firewind begonnen we. The Legend of Achilles is de nieuwe single van deze Griekse band. Vandaag in het programma in het tweede uur een interview met Collider en natuurlijk ook heel wat nieuw werk. Bijvoorbeeld met Fulene Melinda. More Than Ever is te samen met Doris Albender en dat is een album dat heet Duets No. 2.

Uit Nederland komt Annick Shireen en dat was Come to Light. En ondertussen hebben we toegekomen aan het laatste nummer voor het eerste uur. En het is er eentje van 11 minuten. Dit is The Ocean met Ultimate Esperanza. We zien je aan de andere kant van het tijd zijn.

DHB. De Vlaamse regering bespaart dus volgend jaar een kleine 2 en over 2 jaar nog eens 3 miljard euro om tot een begroting in evenwicht te komen. Minister-president Diependalen spreekt van een noodzaak en onvermijdelijke ingrepen. De jobbonus bleef gevrijwaard, de waterfactuur verhoogt niet en de regering heeft ook onderwijs en welzijn duidelijk gespaard. Er is uiteraard wel veel onvrede in de sectoren die wel in de klappen delen. Zo noemt bediendebond ACV Puls de besparingen in het sociale midden en de cultuursector verontrustend en overwegen zij acties. Ook de openbare omroep kondigt protesten aan wegens de 10 miljoen euro extra besparing. De bouwunie is ontgoocheld in de verhoging van de registratierechten en het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen noemt het afschaffen van de zogeheten KMO-portefeuille onbegrijpelijk. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is opnieuw een chauffeur van busmaatschappij Tros Beijaard betrapt op rijden onder invloed. De man bestuurde op dat moment een schoolbus. De lijn die de maatschappij inhuurt voert dezelfde controles uit. In mei veroorzaakte een chauffeur van Tros Beijaard in dezelfde buurt een dodelijk ongeval. De man die nu betrapt is mag 15 dagen niet rijden en krijgt ook een sanctie van zijn werkgever. Op de Noord-Zuidverbinding in Hechtel-Exel in Limburg is een zwaar ongeval gebeurd. Een bus van de lijn botste er met een bestelwagen. De bestuurder van dat voertuig is zwaar gewond afgevoerd. Op de bus zaten op het moment van de aanrijding geen passagiers. Een verkeersdeskundige onderzoekt het ongeval. En de Somalische man van 37, die vrijdag een gevangenisbewaker op klaarlichte dag doodschoot op een drukterras in Amsterdam, kende zijn slachtoffer. Die was cipier in een gevangenis in de regio toen de dader daar een eerdere straf uitzat voor zware mishandeling en andere geweldfeiten. Volgens getuigen had hij de cipier meteen agressief aangesproken toen hij hem herkende en keerde hij kort daarop terug met een vuurwapen. De schutter zit voorlopig vast op verdenking van moord. Er en der regenbuien vanavond en uit met de warme temperaturen. Morgen wisselvallig en nergens meer dan 20 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die
2: goeiemorgen,
1: waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
1: En voor de
4: goedenavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
6: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Hello, this is Axel Woolley-Pell and you're listening to Radio Danger Zone. Rock on!

Signum Regis was het met Time to Pay uit het album Beyond Space. En op 7 maart 2027 kan je Signum Regis live meemaken in de DVG in Kortrijk. Dit is Takeda met In Your Bed. En na Takeda is het hoog tijd voor het interview dat we hadden met Collider.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Hi, this is Stefan from Collider and you're listening to Danger Zone.

The Exploder, zo heet dat album van Clyde. Drie nummers draaien we daaruit. Calamas, Hard to Regret en zo net gehoord By the Dawn. En dit is Corona met Symmetry. Corona speelt op 3 oktober in de Kleu in Kortrijk.

Hoe lang was het met Dance to the Grave? En ondertussen hebben we toegekomen dat ze twee nummers voor de tweede uur. We hebben voor u nog mee Dead Poets Society met Miami for the Weekend. Op 9 februari kun je ze live meewerken in de Trix in Antwerpen. En we sluiten het tweede uur af met Plume met My Cortisol Face. We zien je aan de andere kant van de tijd zijn.

0: De oppositie is scherp na de septemberverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependalen. Die had het daarin over de Vlaamse begroting, maar vooral de gewone Vlaming gaat dat voelen, zeggen onder meer Mieke Schouwvliegen van Groen en deze Jos Daze van BVDA.
1: Wat jullie de afgelopen dagen hebben gedaan, is heel de rondjes vergaderen over hoe je nog dieper in de mensen hun zakken kunt zitten op het moment dat de facturen iedereen boven het hoofd stijgen.
2: Al die voorstellen die op tafel kwamen, die gingen hard snijden in de portefeuille van de gewone Vlaming, meneer minister-president. En dat is natuurlijk bijzonder, bijzonder pijnlijk.
0: Het Vlaams parlement debatteert vrijdag over de begroting. De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, VVSG, waarschuwt voor de gevolgen van de geplande besparing op het gemeentefonds. Daarvan krijgen steden en gemeenten geld, maar dat gemeentefonds krijgt de komende 5 jaar zowat 1 miljard euro minder. Volgens VVSG kunnen gemeenten daardoor minder investeren in eigen dienstverlening en de gemeentebelastingen dreigen daardoor te stijgen of verdreigen ontslagen. De Waalse wapenfabrikant FM Browning wil in Portugal een nieuwe fabriek bouwen voor de productie van munitie met klein kaliber. FN is helemaal in handen van de Waalse overheid. Contracten zijn er nog niet getekend, maar het zou gaan om een investering van 50 miljoen euro. Portugal is vragende partij, het wil de munitieproductie na 30 jaar opnieuw opstarten in eigen land. Het Europees Agentschap voor Luchtvaartveiligheid waarschuwt voor risico's in het luchtruim van Saudi-Arabië. Aanleiding is een toename van raket- en droneaanvallen door de Houthi-rebellen. Die zijn gelinkt aan Iran. Volgens het agentschap bestaat daardoor het risico dat luchtverdedigingssystemen lijnvluchten verkeerd identificeren. Het agentschap raadt ook af om nog door het luchtruim van Jordanië te vliegen. Het is regenachtig bij minimaal rond 17 graden. Daarna een natte donderdag en 20 graden. Vrijdag en het weekend meer zon en 21 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
2: Een hele goede avond, Radio Meteor.
3: Hello everybody, this is Alex from Villa de Sofia in the city and you are listening to Danger Zone.

De Villages of Ioannina City waren dat met Requiem. Welkom in het derde uur van Danger Zone. Electric Guitars hebben we ook met Only in Your Head.

Het nieuwe album van Crystal Eyes gaat Thunder God heten. Daaruit was dat de single Metal Bound. En dit is Niva, tenminste de band Niva, met de titel uit het album Stratospheric.

Ignea was er tezamen met Come Be Christ. De nieuwe single heet Prefab en komt uit het album Monumental. Daarvoor hadden we nog After Infinity met Everlasting, kwam uit het album Beyond Eternity. Dit is Nightgown met Of Clouds and Gleam uit het album Rapture.

Bobby Temple met Key and Bone. En dat was live werken voor deze aflevering van Danger Zone. Hebben we nog twee te gaan. Hebben we u nog mee? En het zijn twee specialetjes. Hebben we voor u mee Jesus Quinch met Ultra Modern Society. En daarna nog Orbita met Rotten Flowers. En dat is een nummer van 9 minuten en 45 seconden. Deze aflevering zit erop. We zijn er volgende week weer. Hopen van u hetzelfde.

0: De oppositie is scherp na de septemberverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependalen. Die had het daarin over de Vlaamse begroting, maar vooral de gewone Vlaming gaat dat voelen, zeggen onder meer Mieke Schouwvliegen van Groen en deze Jos Daase van BVDA.
1: Wat jullie de afgelopen dagen hebben gedaan, is heel de rondjes vergaderen over hoe je nog dieper in de mensen hun zakken kunt zitten op het moment dat de facturen iedereen boven het hoofd stijgen.
2: Al die voorstellen die op tafel kwamen, die gingen hard snijden in de portefeuille van de gewone Vlaming, meneer minister-president. En dat is natuurlijk bijzonder, bijzonder pijnlijk.
0: Het Vlaams parlement debatteert vrijdag over de begroting. De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, VVSG, waarschuwt voor de gevolgen van de geplande besparing op het gemeentefonds. Daarvan krijgen steden en gemeenten geld, maar dat gemeentefonds krijgt de komende 5 jaar zowat 1 miljard euro minder. Volgens VVSG kunnen gemeenten daardoor minder investeren in eigen dienstverlening en de gemeentebelastingen dreigen daardoor te stijgen of verdreigen ontslagen. De Waalse wapenfabrikant FN Browning wil in Portugal een nieuwe fabriek bouwen voor de productie van munitie met klein kaliber. FN is helemaal in handen van de Waalse overheid. Contracten zijn er nog niet getekend, maar het zou gaan om een investering van 50 miljoen euro. Portugal is vragende partij, het wil de munitieproductie na 30 jaar opnieuw opstarten in eigen land. Het Europees Agentschap voor Luchtvaartveiligheid waarschuwt voor risico's in het luchtruim van Saudi-Arabië. Aanleiding is een toename van raket- en droneaanvallen door de Houthi-rebellen. Die zijn gelinkt aan Iran. Volgens het agentschap bestaat daardoor het risico dat luchtverdedigingssystemen lijnvluchten verkeerd identificeren. Het agentschap raadt ook af om nog door het luchtruim van Jordanië te vliegen. Het is regenachtig bij minima rond 17 graden. Daarna een natte donderdag en 20 graden. Vrijdag en het weekend meer zon en 21 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: De oppositie is scherp na de septemberverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependaele. Die hadden daarin over de Vlaamse begroting, maar vooral de gewone Vlaming gaat dat voelen, zeggen onder meer Mieke Schouw-Vliegen van Groen en deze Jos Daase van PvdA.
1: Wat jullie de afgelopen dagen hebben gedaan, is heel de rondjes vergaderen over hoe je nog dieper in de mensen hun zakken kunt zitten op het moment dat de facturen iedereen boven het hoofd stijgen.
2: Al die voorstellen die op tafel kwamen, die gingen hard snijden in de portefeuille van de gewone Vlaming, meneer minister-president. En dat is natuurlijk bijzonder pijnlijk.
0: Het Vlaams parlement debatteert vrijdag over de begroting. De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, VVSG, waarschuwt voor de gevolgen van de geplande besparing op het gemeentefonds. Daarvan krijgen steden en gemeenten geld, maar dat gemeentefonds krijgt de komende 5 jaar zowat 1 miljard euro minder. Volgens VVSG kunnen gemeenten daardoor minder investeren in eigen dienstverlening en de gemeentebelastingen dreigen daardoor te stijgen of er dreigen ontslagen. De Waalse wapenfabrikant FN Browning wil in Portugal een nieuwe fabriek bouwen voor de productie van munitie met klein kaliber. FN is helemaal in handen van de Waalse overheid. Contracten zijn er nog niet getekend, maar het zou gaan om een investering van 50 miljoen euro. Portugal is vragende partij, het wil de munitieproductie na 30 jaar opnieuw opstarten in eigen land. Het Europees Agentschap voor Luchtvaartveiligheid waarschuwt voor risico's in het luchtruim van Saudi-Arabië. Aanleiding is een toename van raket- en droneaanvallen door de Houthi-rebellen. Die zijn gelinkt aan Iran. Volgens het agentschap bestaat daardoor het risico dat luchtverdedigingssystemen lijnvluchten verkeerd identificeren. Het agentschap raadt ook af om nog door het luchtruim van Jordanië te vliegen. Het is regenachtig bij minima rond 17 graden. Daarna een natte donderdag en 20 graden. Vrijdag en het weekend meer zon en 21 graden.

Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.

0: RTAB. De oppositie is scherp na de septemberverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependalen. Die had het daarin over de Vlaamse begroting, maar vooral de gewone Vlaming gaat dat voelen, zeggen onder meer Mieke Schouw-Vliegen van Groen en deze Jos Daase van BVDA.
1: Wat jullie de afgelopen dagen hebben gedaan, is heel de rondjes vergaderen over hoe je nog dieper in de mensen hun zakken kunt zitten op het moment dat de facturen iedereen boven het hoofd stijgen.
2: Al die voorstellen die op tafel kwamen, die gingen hard snijden in de portefeuille van de gewone Vlaming, meneer minister-president. En dat is natuurlijk bijzonder, bijzonder pijnlijk.
0: Het Vlaams parlement debatteert vrijdag over de begroting. De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, VVSG, waarschuwt voor de gevolgen van de geplande besparing op het gemeentefonds. Daarvan krijgen steden en gemeenten geld, maar dat gemeentefonds krijgt de komende 5 jaar zowat 1 miljard euro minder. Volgens VVSG kunnen gemeenten daardoor minder investeren in eigen dienstverlening en gemeentebelastingen dreigen daardoor te stijgen of verdreigen ontslagen. De Waalse wapenfabrikant FN Browning wil in Portugal een nieuwe fabriek bouwen voor de productie van munitie met klein kaliber. FN is helemaal in handen van de Waalse overheid. Contracten zijn er nog niet getekend, maar het zou gaan om een investering van 50 miljoen euro. Portugal is vragende partij, het wil de munitieproductie na 30 jaar opnieuw opstarten in eigen land. Het Europees Agentschap voor Luchtvaartveiligheid waarschuwt voor risico's in het luchtruim van Saudi-Arabië. Aanleiding is een toename van raket- en droneaanvallen door de Houthi-rebellen. Die zijn gelinkt aan Iran. Volgens het agentschap bestaat daardoor het risico dat luchtverdedigingssystemen lijnvluchten verkeerd identificeren. Het agentschap raadt ook af om nog door het luchtruim van Jordanië te vliegen. Het is regenachtig bij minima rond 17 graden. Daarna een natte donderdag en 20 graden. Vrijdag en het weekend meer zon en 21 graden.

Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.

Het nieuws. In de Hoge Venen is een provinciaal rampenplan afgekondigd na een natuurbrand. Volgens de eerste informatie is ongeveer 1000 hectare getroffen. De hulpdiensten volgen de situatie op. In Cannes, bij Riemst, is een plezierbootje tijdens het koken in vlammen opgegaan. Twee opvarenden raakten gewond. De